was op een gegeven moment zo'n tv-programma. Maar dat was meer dan The Beauty met the Brain. Of de Beauty tegen de Brain. Nou ja, in ieder geval Beauty and the Brains. Je kunt ze maar best allebei hebben. Dan is je leven een stuk makkelijker, toch? Nielsen hoorde je op DNO. Met zometeen Ed Sheeran. Ook het laatste nieuws uit de wereld staat voor je klaar. En eerste Swedish House Mafia. Ze doen het samen met Alicia Keys op Finally. Time.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. De brand is inmiddels onder controle. En de Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het liedje ging over alle luisteraars van DNO. Ik hoop dat ik nu wat punten heb gescoord. Beautiful People. Ed Sheeran en Khalid worden hier. Het is vandaag oldtimerdag in Ruinerwold. En ja, ik zag dat ze wat mensen hebben moeten weigeren. Ja, zeker. Er was heel veel aandacht voor de oldtimerdag. Dat betekent ook dat steeds meer mensen zeggen van, joh, ik wil daar zijn. Ik wil daarheen met mijn oude auto of trekker of bromfiets. Vrachtwagen, hè, dat kan ook. En ja, de organisatie heeft ingegrepen. Ze hebben gewoon nog een limiet gesteld. En ja, daardoor is het helemaal vol. Dat is wel

Tim van mij. Die staat hier gewoon op de oprit. Namelijk mijn oranje Bouganka. Dat is trouwens ook geen oldtimer, want die komt uit 2021. Maar als je hem ziet, dan denk je, nou, dat is wel echt een oude auto. Ja. Maar het is er niet, hoor. Nee. Wel bijzonder als je daar een oude Bouganka zou zien in Ruinerwold. Russisch broodje, ja. Nee, het zijn vooral... ik zie zelf de Bas hier.

1406 en Odido kanaal 801. En wij zijn dno.nl. Dan kun je dus ook live meekijken met de stream die we hebben geopend. Betreffende de oldtimerdag dus in Ruinerwold zijn we elk jaar eigenlijk hier vanuit de DNO bij. Het is een soort van het bedrijfsuitje. Ik ben er zelf dan niet bij, want ik zit in de studio zoals je hoort. Maar heel veel andere mensen wel. Mocht je er ook nog heen gaan, heel veel plezier. Ja, en dan even wat car classics op de radio. Dit is er eentje die misschien wel in de top 3 van beste car classics ooit staat. Sniffer the Tears.

Dit is DNO. In de derde week van augustus vinden de eerste Drentse Heidedagen plaats. Tussen zaterdag 15 en zondag 23 augustus organiseert de stichting Behoud Drentse Schaapskudden samen met de 10 Drentse Schaapskudden elke dag een aantrekkelijk programma. De herders met honden en schapen staan centraal. Maar ook het bijzondere van de bloeiende paarse heidevelden wordt niet vergeten. Op de website van de stichting is meer informatie te vinden over deze Drentse Heidedagen. Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden... met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

dat het een beetje klam en broeierig aanvoelt. En de temperatuur die loopt op naar een graad of 6 à 27. Dus dat is iets beter dan die 30 plus. Maar alsnog best wel warm, hè? Nou, morgen is de hitte wel voorbij. Het wordt dan

Zometeen hier op DNO. James Ingram en Michael McDonald. Yama Be There, dat is een ongelooflijk mooi liedje. Ik ga het zo meteen ook met heel veel plezier voor je draaien. Naar Martin Garrix en Ed Sheeran, overmorgen gesproken. Repeat It.

op DNO. Nou ja, bijna alles wat deze band gemaakt heeft is gewoon goed. Behalve misschien het album Songs of Innocence. Dat vonden heel veel mensen niet zo heel erg bijzonder. En waarom was dat? Nou, dat kreeg je ook toen je het niet wilde. Nee, het werd namelijk automatisch ongevraagd toegevoegd in de muziek.

0: Dit is DNO.
1: Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. De twee hunebedden bij Havelte vormen zondag 16 augustus het decor van de dag van het hunebed. Bezoekers kunnen die dag kennis maken met de wereld van de hunebedbouwers tijdens een gevarieerd programma met muziek, verhalen en activiteiten. Het evenement is bedoeld voor liefhebbers van geschiedenis en archeologie, maar ook voor gezinnen en natuurliefhebbers. Voor een deel van de activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Het volledige programma en praktische informatie zijn te vinden op de website van de organisatie.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste 2 etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. En tot zover het nieuws. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf zomeren 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Waldorpelshop.nl.
9: buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.

Dit is DNO. Op zaterdag 15 augustus brengen de Kistjeskerels een eerbetoon aan de legendarische band Normaal in openluchttheater De Koele in Appelscha. Met passie en energie brengen ze de hits en de sfeer van Normaal terug naar het podium. Van Ali tot Deurdonderen. Ze spelen ze allemaal met liefde en respect voor het origineel. De Kistjeskerels zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Het begint om 8 uur en een kaartje kost €20. Ontdek op 22 augustus bij de Ulespiegel in Uffelte een middag en avond vol muziek, dans en ontmoeting. Tijdens de workshops maak je kennis met verschillende dansen, zoals de mazurka en Franse rij- en kringdansen. Ook is er volop ruimte om samen muziek te maken. In de avond speelt Annette van der Kamp op diatonische accordeon tijdens het bal, samen met een beeldend kunstenaar uit Zwolle en andere amateurmuzikanten. Het programma start om 3 uur. Rond 6 uur is de potluck en om 8 uur begint het bal.